Finkel de E draagt uit, 12 is karts, 10, 10, 10, 100, 1000, 100, 1000, lachat de lange je Finkel, Finkel de E, nekt uit, jackpot 7500.